0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up Radio.
1: Listen to the music.

0: 40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.
1: As we walk through the night of a thousand lights.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Broche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

smoking from the smell of stale.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalam Shah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een half miljoen huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarentegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

Will, if it ever rains again, don't sleep under the pier.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarentegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: You're coming along.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboete Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. Drie deelnemers werden gedisqualificeerd. Twee militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, een lijst met 12 dirty white rock killer tracks. Samengesteld door niemand minder dan Rootboy, de rapper ooit van de Urban Dance Squad, die nu nog steeds optreedt als Rootboy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Straks even wat concertdata, maar eerst eventjes een sprongetje terug in de tijd. Bijna 35 jaar geleden alweer. De Urban Dance Squad met hun eerste single.

Ja, Rootboy die plaatste op zijn Facebook vorige week een nummer van The Who. Ik vertel niet welke. En dan gaf hij een waanzinnig lovend commentaar op. En het was een heel inspirerende band voor hem altijd geweest. The Who, dat wist ik dus niet. Dus ik benaderde hem. Ik schreef hem een stukje van... Hey, wil je niet een top 10 maken met dit soort rock tracks? Waar je dus behalve de hip-hop ook fan van bent. En nou, ik heb hem zover gekregen. Laten we meteen maar beginnen op nummer 12... Het wordt een countdown dus. The Dirties is een punkband uit tweede helft jaren 90. Dit is Midnight Till Noon. En wat zegt Rootboy erover? Wil je tanden verliezen, moet je deze draaien. Erger dan een tandartsbehandeling die compleet fout gaat zonder verdoving is dit. Ik hoorde hem in een Franse venue waar ik moest gaan spelen en waarbij ik het kantoor binnenliep vanwege het geluid dat letterlijk uit de krochten van de hel leek te komen. Ik was verkocht en zocht meteen naar de LP You Should Be Sinning. En ik heb mij laten vertellen dat de groep live net zo duivels is. The Dirties zijn dit met Midnight Till Noon.

De Dirt is meteen door naar nummer 11 op de lijst van Rude Boy. Direct nog wat meer over hoe wij elkaar kennen en hoe wij way back gaan, zeg maar. Dit is op nummer 11, Paper and Iron. Een van mijn bijbels, zegt Rude Boy. Van een band die steeds bewezen had dat ze uitzonderlijk zijn en blijven. Partridge, de zanger, is Andy Partridge, is dat natuurlijk, is mijn mentor. En dat is geen geintje. In een wereld die handelt over geld en het slaaf zijn, daarvan komt een muzikale aanval die zijn weerga niet kent. Let op de drums en de hoekige gitaarpartijen en riffs van Andy Partridge, English Finest.

Nou, voordat we aan de top 10 beginnen, even heel kort. Ja, ik denk dat ik de eerste was die Root Boy op televisie interviewde. Moet zo 1989 geweest zijn. Een hele persoonlijk gesprek was dat over zijn betrokkenheid bij de Urban Dance Squad, maar ook over zijn hip-hop verleden en zijn liefde voor de hip-hop. Dat kun je misschien nog ergens vinden op YouTube. En daarvoor al, in 1987, toen de band eigenlijk nauwelijks bestond, hadden wij in de Wilde Wereld bij de VPRO al de primeur van het eerste radiooptreden van de Urban Dance Squad, die eigenlijk nog in wording was als band. Dus, en later hebben we nog een mooie wandeling door Amsterdam-Noord gemaakt in het kader van een documentaire die ik maakte, een lange documentaire voor de VPRO over de Urban Dance Squad, die toen 5 jaar bestonden. Die is trouwens ook nog wel ergens op YouTube te vinden. Goed, we komen bij de top 10 van... hij noemt het zelf, Root Boy noemt het zelf, de White Juggernaut List. Oftewel, een juggernaut is een onweerstaanbare, verwoestende kracht. Deze groep, zegt hij, en dat zijn dan de Archers of Loaf, die is een groep die altijd in mijn hart is en blijft. Een van de bands die bijna 30 jaar geleden insloegen als een bom. Van het album VV. Met een blonde vrouw achter zich kijkend op de motorkap van een jaren 60 auto. Komt een nummer waar je zelden de punkmentaliteit hoort op een manier die bijna alles verslindend is. Een absolute juggernaut van een track, schrijft Root Boy me. Zeer agressief en zeer humorvol, maar dodelijk. Bijna een meat grinder. Een voorbeeld van hoe het werkelijk moet. Dit is Nostalgia van de Archers of Loaf.

En op 9 naar de Arches of Loaf. Op 10 vinden we Wax. Is een punkband, schrijft Rootboy, uit de VS. En die een plaat maakte die 13 Mistakes heette. California was een lied dat door filmmaker Spike Jonze meteen werd opgepikt. En die maakte daar een geweldige video bij. Die kun je ook nog op YouTube vinden trouwens. De song leek minder op te vallen dan de video, waarbij een brandende man de bus wil inhalen. Gevaarlijke chorus met gitaren, gevaarlijke refrein dus met gitaren, zegt Rootboy. De video werd geband door MTV vanwege de brandende man. Maar Spike Jonze vond de song van zeer hoge waarde. Het is een van zijn lievelingsnummers. Dit is de band Wax met California.

En straks komt dus nog het een en ander van de Who langs. Voor het geval je denkt dat er alleen maar punk in de lijst van. Nou nee, we hebben Ecstasy ook al gehad. Maar er komt ook nog dus meer 60s geweld van de Who straks in de lijst van Rude Boy. We gaan eerst naar nummer 8. Dat zijn de Jolts uit Canada. En voor velen een mysterie hier. Begonnen als een zeer jonge groep, hadden ze een vorm van maximum rock'n'roll die extreem aanstekelijk is. DXM gaat over de behind-the-counter drug genaamd Robo, ook wel bekend als Skittles of DXM. Het is eigenlijk een hoestsiroop dat zeer in zwang was en eigenlijk nog is. Het was goedkoop en zeer verslavend. Rappers als Lil Wayne raakten extreem verslaafd eraan. De Jolts zingen over het goedje dat zelfs de ouders van de leden de haren te bergen doen reizen. Geweldige song en zeldzaam in zijn kracht en executie. En dat onderschrijf ik, want ik kende de band niet. En ik heb het net even geluisterd. Het is inderdaad geweldig. The Jolts.

En na de Jolts op 8 komen we bij nummer 7. Dat is van Engelse afkomst. A Bomb in Wardour Street is een van mijn lievelingsnummers. Van The Jam, schrijft Root Boy. Een absolute mods band die net als de Small Faces maar liefst 3 nummers in de top 3 hadden tegelijk. De hits spreken voor zich, zoals Going Underground, maar deze is werkelijk in alle simpelheid levensgevaarlijk. Opzwepend en weer een anthem voor de mods.

En na 7 komen we dan op 6 voor het eerst bij de Who. En het zal niet het enige Who-nummer zijn in Root Boy's Juggernaut or White Juggernaut list. Het is een liedje over lessen over seks die een vader aan een zoon overhandigt in de vorm van seksfoto's van een bepaalde vrouw, waarbij de zoon begint te geloven dat die vrouw echt bestaat en denkt haar te contacten om haar te kunnen zien. Geweldig helaas. Plus, het lied is fantastisch.

Nou, we razen door die top 12 van de Root Boy heen. Zo direct de top 5. Even nog aandacht voor Root Boy, die nog steeds optreedt. Dus met de Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Ik geef je even wat data die echt wel heel leuk zijn. Op 20 oktober spelen ze samen met de 24/7 Spies. Die zijn de special guests dan. Nou, de 24/7 Spies ken je misschien nog wel. Dat is een van die, hip-hop, funk, rock bands. Zwarte band uit begin jaren 90 waren toen heel succesvol. Die komen dus weer terug om te spelen in de Patronaat op 20 oktober. En dan op 25 november, dat wordt natuurlijk helemaal een feest, met in Tivoli Vredenburg, de Fun Loving Criminals, samen met Root Boy, die dan optreedt onder de naam Root Boy Plays Urban Dance Squad featuring DJ DNA. Dat is dan op 25 november. Oké, door met die top 5. Wat vinden we daar? The Damned met Machine Gun Etiquette is werkelijk niets anders dan gevaar van een band die eigenlijk zwaar onderschat is, vindt Root Boy. De hele LP met de gelijknamige titel is een statement van hier tot Tokio. Oh ja, en met een kort Gary Glitter citaat voeg ik daaraan toe. En je mag zelf raden van welk nummer dat komt. Ja.

Ja, we blijven nu nog even in de Engelse contreien naar The Damned op nummer 4. We gaan op nummer 5. We gaan naar nummer 4. Een nummer van de Beatles, jawel. Notabene schrijft Rootboy een Paul McCartney-lied dat werkelijk in mijn ogen proto-punk is. Lang voordat punk een begrip werd. Weer gevaar en uitdrukking van pure kracht. En een statement over het onbekende. De song moest ik persoonlijk zelf coveren. Aangezien het heel dichtbij komt, het lied ten aanzien van de gevoelens en emoties in mijn persoon, schrijft Rootboy. Dit zijn de Beatles met Helter Skelter.

Uiteraard zeer vereerd ben ik dat Rootboy dit voor mij wilde doen voor deze kleine podcast. Die gelukkig aan populariteit wint. Dat is mooi. En dat zal ook zijn dankzij de bijdrage van iemand als Rootboy. Die dus een lijst maakte van zijn 12 favoriete witte juggernaut songs, zeg maar. En we gaan dus naar die top 3. Op 3 staat Iggy met zijn Stooges en Shake Appeal. En daarover zegt Rootboy: het is een van de beste songs die de Stooges hebben gemaakt. Het is voor mij het ultieme voorbeeld van gevaar en seks bij elkaar.

Iggy en de Stooges op 3 en op 2. I Can See for Miles van The Who alweer. Is eigenlijk een jaloers en rancuneus thema, waarbij de jonge man het meisje niet vertrouwt en haar wil laten weten dat hij doorheeft dat ze hem bedriegt. Keith Moon's drums zijn hier essentieel om te benadrukken dat er onheil op komst is. I Can See for Miles, The Who, op nummer 2.

En dan gaan we naar nummer 1. Het nummer wat Rude Boy postte op zijn Facebook vorige week of zo. En waarop ik hem vroeg van... Hey, te gek dat je van de Who houdt. Kunnen we niet een hele lijst van lijst maken met liedjes waar ik een podcast over kan maken? En dat is dus gebeurd. Een lijst met Dirty White Rock of Dirty White Punk, zo je wilt, die Rude Boy maakte en die hij The White Juggernaut List noemde. Op nummer 1 staat Substitute van The Who. En wat zegt Rude Boy daarbij? Ik ben een Rude Boy mod rocker. Mod vanwege het feit dat ik van Italiaanse mode hou en van Engelse. Tevens zeer agressief en snel kwaad. De verpersoonlijking van de mods en tevens hun spokesperson waren onder andere The Who. Pete Townshend schreef letterlijk vaak voor hun. Net als de mods gaf de Who mensen het idee dat er ergens iets niet klopte. Aardig, maar uiteindelijk was de muziek zeer opzwepend. En zelfs intimiderend soms. Dat droeg men dan weer uit op het podium. Oh ja, ik weet dat Rude Boy een schitterende foto bij zijn post had gezet van Pete Townshend met zijn bekende schaar door de lucht zwevend en zijn gitaar in de aanslag en Roger Daltrey aan de microfoon daarvoor. En inderdaad, ik heb de Who zelf ooit gezien in 1968. Jawel, mensen, in het Concertgebouw met de première van Tommy the Musical. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Terug naar Rude Boy en wat hij zegt over Townshend. Hij zegt, de song was eigenlijk een idee dat Townshend kreeg door de Tracks of My Tears van Smokey Robinson. De line, although she may be cute, she is just a substitute. Daar maakte Townshend iets van. Hij raakte zo in trance van die tekstregel dat hij er een song aan wijdde door het woord centraal te stellen, dat woord substitute. Voor de Verenigde Staten werd de line, I look all white, but my dad is black, vervangen door de line, I try walking forward, but my feet walk back. Dat wist ik ook niet trouwens. De song handelt over de frustratie van een individu die niets anders is dan een stand-in voor een meisje die dus iemand anders begeert. Het is een van mijn lievelingsliedjes. En daarom dus op nummer 1, Substitute van The Who.

0: Op nummer 1 de Substitute van The Who. En wat een bijzonder kijkje in zijn ziel heeft Rootboy ons met zijn top 12 gegund. Ik dank hem daarvoor zeer. En we hebben nog wat tijd over. En waarmee beter te eindigen dan met zijn eigen versie van dat nummer wat zoveel voor hem betekent. Helter Skelter van de Beatles. Hier in een uitvoering live met de Urban Dance Squad van het album Biograd Live. Het is Helter Skelter, Urban Dance Squad en Rootboy. Tot volgende week.
1: Voila, Bruno.
2: No, bro, voila.
1: I'm gonna play. We're gonna do this song, you know. And I want to dedicate it to you all, because you guys been through hell and crazy stuff. And I hope you like this one. It's by the Beatles.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1969.

0: Vijf jaar hiervoor, beroemd gemaakt door de Animals. Hun versie was een wereldhit van The House of the Rising Sun, maar in november 1969 overgedaan door Fidget Pink. En dat waren dan weer rockers uit Detroit, Michigan. Eerste album van vandaag in L. Peters. Rondje 23 van de letter F, met natuurlijk nog veel meer moois.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Want ik heb nog een ander uit de jaren 60. Die komt vrij snel aan de beurt. Dat is eigenlijk filmmuziek van de tweede James Bond film van Russia with Love uit 63, John Barry. Verder eentje uit de jaren 80. The Dead Kennedys, wat later dit uur met Fresh Food for Rotting Vegetables uit 1980. En twee albums uit de 70s. Nick Gilder uit 79 met Frequency. En het meeste werk van deze week ga je veel van krijgen. Fresh van Sly and the Family Stone. En die komt uit 1973. Nu voor de tweede keer naar het album van Fidget Pink.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Muziek van de debuut van Fidget Pink. En dit was de tweede track naar House of the Rising Sun. Hoorde je End of the Line, ook uit eind 1969. Nu naar filmmuziek van componist John Barry. Natuurlijk muziek van de James Bond films.
1: 1963.

0: Muziek gecomponeerd door John Barry voor de tweede James Bond film From Russia With Love. Je kreeg eerst de opening titles met nog van alles erbij. En daarna door Matt Monroe gezongen de titeltrack van dat album.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: En nog maar even zeggen dat we John Barry nog wel een aantal keertjes tegen gaan komen. En dan vooral inderdaad met themamuziek uit die James Bond films. En aan het eind van het uur heb ik ook nog wel wat voor je. Wat extra's van dit album. Nu naar het meesterwerk van deze week. Het 129ste meesterwerk, want we zitten in de 129ste episode van L. Peters. En het is voor de tweede keer dat we Sly and the Family Stone tegenkomen. In dit geval met hun laatste echte goede album. Al was het vooral een solo-project van Sly Stone zelf. Uitgekomen in de zomer van 1973, het album Fresh. En ik heb veel tijd vandaag, dus je gaat er veel prachtige tracks van krijgen. Te beginnen met deze, dat was toen de single van het album. If You Want Me To Stay. Terug naar
2: 1973.

0: De man had een jaar hiervoor zijn beroemdste liedje gescoord. Nick Hilder, Hot Child in the City, 1 in Amerika. Dit was van zijn derde album, Frequency, een dubbele dosis, Time After Time. En zojuist, Watcher of the Night.
1: Now for something completely different.
0: Voor de tweede keer in de lijst, Dead Kennedys.
2: 1980.

Punkrock uit San Francisco, het debuutalbum van Dead Kennedys uit september 80. Fresh Food for Rotting Vegetables. Holiday in Cambodia kreeg je zojuist daarvoor ook California über alles. En we hadden ze 5 weken geleden ook al met hun 3e plaat. Dat was Frankenchrist. En nu is het wel weer eventjes wachten voor nog meer herrie van dit bandje. Nu de meer beschaafde, geciviliseerde muziek. En dat is van het meesterwerk van deze week. Sly the Family Stone, het album Fresh. Ik heb onder andere deze nog voor je liggen. Skin, I'm in.

meesterwerk van deze week. Fresh van Sly and the Family Stone. En de track, dat was Frisky. En daarvoor kreeg je ook nog Kiss, Seda, Seda. Whatever will be. Voor de eerste keer gezongen in de Alfred Hitchcock film The Man Who Knew Too Much. Door Doris Day. Maar dat was midden jaren 50 ergens.

Misschien wel een van de grondleggers van de hard rock, deze band. Frigid Pink uit Detroit, Michigan. Met als laatste track Crying Shame. En het klinkt ook een beetje als Scream, vind ik. Maar dan net een beetje anders weer natuurlijk. Dat is de voorlaatste van vandaag in de 129ste L. Peters. Volgende week dus logischerwijze nummer 130 bij Leven en Welzijn. Met dan onder andere een meesterwerk van Mickey Newbury. En ik heb ook nog muziek voor je van Elvis Presley, Gentle Giant, Prefab Sprout en Esther Phillips. Dus het is weer een gevarieerd palet. Vandaag ga ik eruit met 007 Takes the Lecter. Zo naar de uurwissel, Leo van der Goot.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, een van mijn favoriete dansnummers. Hier ga ik gelijk van overeind zitten en dan opstaan. En dan ga ik heel gek doen. Je spreekt met Hans van den Burg met zijn voortuurprogramma. Waar ik met composing en dit zou ik erg graag willen kunnen maken. Heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar misschien ga ik het ook nog doen. En daarvoor In Deep met Last Night, A DJ Saved My Life. En dat was ik ook niet. Goed, we hebben nog geen wereldkampioen voetballen. Messi wordt, daar ga ik niks over zeggen. Wat hebben we verder nog? Ja, de straat van Hormuz, we hebben al die politiek. Dat is de ene ellende. Er wordt nog niks gebouwd. Er zijn weer, ik ga het niet. Ik ga het niet doen gewoon. We gaan rustig door. Dit vind ik ook. Zo was in het nummer. Vind ik zo te gek lekker. En dan kan je er ook even door het intro heen praten. Massive Attack met Teardrop. En welke periode was dit eigenlijk? Een goede periode. Mooie muziek. Ik zou zeggen, geniet ervan.

Zonneburg, 40 Up, Maya Quit Composing. Wat een sfeer. Wat is dat mooi. Air met All I Need. Ik weet nog dat ik in die tijd gezongen door Beth Hirsch. Beth Hirsch. En Massive Attack, dat was dus ook een zangeres, Elizabeth Fraser. Maar goed, ik was in de tijd van Air was ik verliefd. Dat zal ik niet vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit, maar dat nummer heb ik heel veel gedraaid. Het was prachtig. Elke keer als ik dat dan draaide, ja, dan kwam ik weer helemaal terug in die, in die sferen. En ik verlang er wel eens naar terug. En met de AI is dat eigenlijk ook allemaal mogelijk om zulke mooie dingen te maken, maar dat geloof ik helemaal niet. Want wat ik tot nu toe heb gehoord, gadverdamme nee, het is knap gedaan en het is leuk, maar verder is het helemaal kut. Goed, we gaan een beetje in die sfeer proberen te blijven. We houden vast, Hans, hou hem vast. Nee, mijn naam is Hans. Oh nee, dat ging over een erectie. Goed, even kijken. Dit, The Police. Ook heel erg, ja, wat is het? Sfeervol. Spirits in the material world. The Police.

Ja, Cornelius. Die goede oude Cornelius. Die had ik op een gegeven moment ontdekt. Het was leuk. Ja, leuke muziek, Cornelius toen. Het was nieuw. En dit was Twisting and Glistening. Daarvoor Little Dragon. Met Ritual Union. Was ook weer zo'n iets wat je dat ontdekte. En wat je dacht, jeetje, wat goed. Leuke sfeer, weet je. En leuke muziek. Veel keyboards, elektronica. Een beetje gevlecht met allerlei gitaren en keyboards. En daarvoor de Police, dat heb ik al gezegd. Spirits in the Material World. Maar dat Cornelius, dat doet me heel erg denken aan een bepaalde synthesizer. En dat was de DX7. En dat was was op een gegeven moment had je er wel genoeg van. Maar daar kwamen dus allemaal dat soort geluiden uit wat je net hoorde. Misschien vond je er wel geen reet aan. Wat ik een beetje heb is met die muziek die ik net draaide. Dus dat ik me echt DJ ga voelen. Ik ga me plotseling DJ voelen. Terwijl als ik dus zeg maar waar we nu een beetje naartoe gaan. Gewoon liedjes draaien. Dan ben ik gewoon een DJ die liedjes draait, aankondigt en afkondigt en zo. Weet je wel, maar zodra het elektronisch wordt of dansmuziek of zo, zoals Underworld, dan word ik opeens, dan wordt de DJ in mij wakker gemaakt. Ja, ik schuif eventjes Bill Frisell erin. Nu, met de handdoek dat. Bill Frisell, een gitarist. En het gaat om het nummer Pipeline. En ik heb dat ook gecoverd. En dat klinkt dan zo. En Bill Frisell heeft het ook gecoverd eigenlijk. Want origineel is het geloof ik van, noem het even, Pipeline. Van, ik kom er zo op. Maar bij ons ging die zo.

Ja, ik zou er ook om lachen. Dat was zomaar een soort intermezzootje tussendoor. En Bill Frick zelf heeft er echt gewoon heel veel werk van gemaakt. Heel, heel iets anders. En dat gaat dan zo. Veel serieuzer, hè, weet je wel. We gaan nu muziek maken. Veel plezier.

Ja, wat moet ik er nog van zeggen? Mooi, hè? Hij doet dat volgens mij ook met PJ Harvey samen, dit nummer. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij doet wel iets met PJ Harvey samen. En daar word ik dan ook niet goed van als ik er naar kijk. Dan dacht ik, zat ik er maar met PJ Harvey iets te doen. Goed, dus dat was Grupo eigenlijk, met Pipeline, een stukje. En dan Bill Frisell met een heel lang stuk Pipeline. Het blijft best wel interessant, je moet ervan houden. En Nick heeft dus natuurlijk met Into My Arms. We gaan, ik ga door met gewoon, het wordt steeds normaler, liedjes, denk ik. Hoewel dit ook wel leuk is, dat Low Cut Connie. Ik denk dat niemand er ooit van gehoord heeft. Ik draai het regelmatig. Met Rio, luister maar even.

Ja, Hans. Ik ben op zoek naar een nieuw intro van het programma. Ik draai hem trouwens ook, ik maak hem ook voor mijn Belgische vrienden van WBRS Radio. En Belgen genieten dus ook al, een aantal jaren van mijn programma's. Ik ben daar rete populair en we zijn bezig met een toertje door België. We hebben net Ieper gedaan, bekend van de Eerste Wereldoorlog. En we gaan maandag, dus morgen, voor jullie gaan we naar Gent, naar de Gentse feesten. Dus wil je ons zien, kom dan naar de Gentse feesten. Ik ga afsluiten met, heb ik een heel mooi nummer gedownload. Talk. We gaan even kijken. Ik zoek hem op. Ik begin tijd te verliezen. Het is... Waar staat die gast? Dat had ik natuurlijk al eerder moeten doen. Daar hebben jullie groot gelijk in. Hier zo. Happiness is Easy heet het. Een prachtige plaat. En het is een lang stuk, dus luister er maar naar. Je hebt ook een lang intro, zoals dit, zeg maar. Ik ben ook groot bewonderaar geweest van Talk Talk en de zanger daarvan. Ook overleden, helaas. Maar ik zou zeggen tot volgende week. En veel plezier met deze prachtige muziek. Nou, van het album even kijken. Er staat alleen maar Talk Talk. Oké, ciao. Tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.